0: Het onweer heeft in delen van ons land flink huis gehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen twee kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de derde aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste twee. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien.
1: Straks vanaf 7 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3 achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Dan het radioteam weer door Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien.
1: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. De Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. Dan het radioteam weer door Weeronline. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
0: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio

0: 6 uur.
1: Op verschillende plekken zorgde ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgde het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Het Radio 10 weer door Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
0: Straks vanaf 7 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
18: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
19: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige dienst. Waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Nieuws van 7 uur.
1: Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Het Radio 10 weer door Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.

0: op 154. Het is de nacht van Guus Meeuwis bij Radio 10. Nou, wat een nacht was het inderdaad, hè? Och, wat ging het tekeer vannacht, hè? Bliksem, wind, regen. Nou ja, die regen vind ik niet zo erg. Nee, die regen is zo erg. Behalve dan dat alle modder van mijn auto afgespoeld is. En dat nu mijn kentekenplaat weer leesbaar is voor de politie.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Goedemorgen, 10 over 7, Stoet hier. Met de 80s en 90s rebound van de beste platen. We zijn bezig met nummer 153. Zometeen trouwens No Doubt, maar eerst op 153. Die vrouw met een pruik van bijna 8 kilo. Dat weet niet iedereen. Het ding was echt heel zwaar. Mooie been had ze ook, hè? Jammer dat ze niet meer leeft. Prachtige stem. Ik heb haar nooit live kunnen zien. Jij wel? Heb jij live meegemaakt? Haar naam is Tina Turner. What Love Got To Do With It. Plaat 1984. Die vind je op 153. Nu, hier bij Radio 10.

fans van de band Madness uit de jaren 80. Waardoor je ook wel wat ska-invloeden hoort in hun muziek. Ja, niet in deze plaat, maar wel in Just a Girl bijvoorbeeld. Een paar videoclips van No Doubt draagt de bassist zelfs een Madness t-shirt. Wist je dat? Zo, goedemorgen. Dankjewel voor alle leuke appjes die binnenkomen. Iedereen is goed door de nacht heen gekomen. Althans, zover ik kan zien. Maar ja, het is wel echt tekeer gegaan, hè? Ook in mijn tuin, jongen. Tuinstoelen omgewaard. Wat een hele klus vandaag. Maar goed, hey, niet klagen. Ik bedoel, veel mensen klagen over het weer en zo, hè? Maar ja, weet je, sneeuw is ook niet alles, hoor. Moet je voorstellen dat ik met deze hitte sneeuw zou moeten schuiven? Dat is ook verschrikkelijk. Zeg zo meteen. De blaad die geschreven is door Mr. Prince. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, komt eraan op 150. En nu de man die mede dankzij Snapchat, of zoals mijn moeder zegt, Snapsnet, weer helemaal hot is bij de nieuwe generatie. Zelfs bij mijn dochter van 7, ze weet precies wie het is. Op 151, Michael Jackson.

0: Even op Prince voor de groep The Family, waar hij wel het talent van inzag. Maar ja, die versie werd nooit een hit. Totdat Sinead O'Connor het nummer ontdekte en er een cover van maakte. Het resultaat was één van de best verkochte singles van 1990. En Prince die vond het helemaal niet zo leuk, hoor. Hij heeft Sinead O'Connor nooit op aangesproken. En gezegd, wat heb je nou gedaan? Je hebt een nummer misbruikt. Zei hij echt, hè? Het is nummer misbruikt, maar goed. Het is wel een grote hit geworden. Lekkerder dan vier merkpijpjes achter elkaar. Dit is de top 1500 van de beste 80's en 90's hier bij Radio 10. Zometeen voor je. Muziek van Wham, Sting en de mannen die een haat-liefdeverhouding hebben met een... ja, een tondeuze.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
8: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker. Je voelt.

0: Tot wel 55% korting. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Deze komt eraan binnen nu een half uurtje. Ja, ja. Maar eerst naar het weer van Radio 10. De buien zijn bijna het land uit. En op sommige plekken breekt de zon weer door. Hier in Hilversum wel. Iets koeler dan gisteren. Maar nog steeds geen winterbanden nodig, hoor. 25 tot 32 graden. De tuinsproeien die hoeft waarschijnlijk niet aan vandaag, want laatst op de dag weer kans op stevige buien. Dan weet je dat. Snel door naar de headlines. Ronald Remmelswaan praat je bij. Ronald, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Overlast en schade door noodweer vannacht. In Brabant waaiden bomen om en er was dakschade door de harde wind. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden, met wieken en al. In Wassenaar was brand in een woning door blikseminslag en ook in Landsmeer. Daar raakte iemand gewond en moest naar het ziekenhuis. En er was ook wateroverlast. In Amsterdam kwamen er bij de brandweer tientallen meldingen binnen. En Oekraïne heeft een olieraffinaderij in Zuid-Rusland beschoten met drones. Er is brand uitgebroken en er vielen een dode en een gewonde. In Kiev vielen door een Russische raketaanval 2 gewonden.
6: 80s en 90s, top 1500.
7: Silvans doet.

uit horen. Ja, echt een. Tondeuzes en baarden, dat is geen goede combinatie. En het grappige is, Dan Bird, zeg maar een van de gasten van de band, dat is de enige die met baard heet, Bird, maar die heeft zelf geen baard. Dat is de enige. Zo raar, hè? Goedemorgen, Radio 10, maak je wakker. Dit is de 80s en 90s top 1500. De man die je zo gaat horen, die schreef dit nummer toen hij een huis had gekocht op het Engelse platteland. En toen hij wakker werd, hij deed de gordijntjes open. Van die beetje zeikerige gordijntjes. Die blokjes, weet je wel. Hij deed die raampjes open. Hij zag voor het eerst hoe mooi de velden waren. Als de zon s'avonds onderging. Het leek net, zei hij, alsof die velden van goud waren. En zo kwam hij op deze tekst. The Fields of Gold. Sting vind je bij Radio 10. Op 147.

Zijn we er wel aan toe, toch? Wat verkoeling. Goedemorgen. Meelezen doe je op de site radio10.nl. Dan zie je precies welke jaren 80 en 90 platen er nog aankomen. En dat zijn er veel, hoor. Lekkere platen. Eigenlijk krijg je het neusje van de zalm, hè?

begrafenis op Soestdijk bij het paleis tijdens Royal Park Live, zo heet het, ja. Met, en dat is wel leuk, in het voorprogramma met Bianco, die gaat ook nog optreden, dus het wordt wel een bijzondere avond. Lessons in Love krijg je nu hier bij Radio 10, Level 42.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodice.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
5: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
12: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De band Pearl Jam hoor je niet vaak hier bij Radio 10, maar zometeen wel in de ethische 90's Top 1500. Nu het nieuws van 8 uur met Ronald Hemelswaan.
3: Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden, met wieken en al. De TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11, 3 dagen na de aardbevingen, levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist, meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Het Radio 10 weer door Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien.
2: Dankjewel, dan even naar het verkeer kijken. Op dit moment geen files.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
7: Ethische 90's Top 1500.
8: Stil van Stoet.
2: Er zijn maar een paar momenten dat je echt kunt schuifelen in deze lijst. En dat moment is nu aangebroken.
9: Radio 10. 144.

0: Show. Hallo! Bent u daar nog? Dat is een bak herrie 's ochtends, hè? Zit je eindelijk op te wachten. Maar goed, als je fan bent van Pearl Jam wel. Live hoor je hier bij Radio 10 in de... Oh, de lijn gaat. Wacht even.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Ja, wat onze lijn gaat. Even de hotline gaat over. Radio 10 met Sylvan. Goedemorgen. Hallo.
2: Met Esther van Bouwlet, wat trouwens.
0: Esther, goedemorgen. Zijn we met de lijst bezig, hè?
2: Ja, weet ik. Maar ja, ik wou even... Dit is een klassenfoto van de rechtere school uit Meppel. Voor voortgezet speciaal onderwijs.
0: Wacht even, heb je een foto gestuurd in de app?
2: Ja.
0: Oh, wacht even kijken. Wacht even hoor. Klassenfoto. Uit welk jaar?
2: 1988.
0: Oh, ik zie hem, ja. Oh, wat leuk. Oh, wat hadden we allemaal echt jaren 80 kleding nog aan toen, hè?
2: Ja, daar werd er ook om gedaan. En ik was daar op die foto 17 jaar.
0: 17. En waar sta je ergens? Ik zit de foto te kijken.
2: Die trui met die beer erop. Die blauwe trui.
0: Die blauwe trui met die beer erop. Even kijken, hoor.
2: Ja.
0: Blauwe trui?
2: Ja.
0: Oh. Oh, ja, ik zie hem. Ja. Oh, ben jij dan? Wat leuk. Wat leuk.
2: Ja, vind je dat veranderd ben?
0: Nou, dat weet ik niet precies. Maar ik weet niet precies hoe je er op dit moment uitziet. Maar het is wel grappig dat die kleding... Dat was echt jaren 80 kleding. En dat vonden we toen heel modern, hè?
2: Ja, maar nu vind ik het niet meer mooi.
0: Nee, maar moet je voorstellen hoe we er nu uitzien? Over 10 jaar, denken we ook best. Zagen we er toen zo uit? Rek is dat, hè?
2: Ja. Dus ja, daarom heb ik ook die foto. En ik zat toen ook voortgezet speciaal onderwijs. Want ik kon niet meekomen met leren.
0: Ja, de rechterenschool zat je.
2: Ja, Meppel. Ja, het was wat hoger dan de lagere.
0: Ja, dus nou, hartstikke goed, toch? Maar het is wel fijn dat je op die manier kon leren. Hé, hoe ben je de warmte doorgekomen, Esther?
2: Nou, niet goed.
0: Nee? Het is warm, hè?
2: Het is nou op dit moment bij mij 28 graden.
0: Kijk, heb je de ramen opengezet?
2: Ja, met die omweg heb ik weer dicht gedaan. En toen, ik ben er vannacht uit geweest. Dus ja, om het weer dicht te doen.
0: Ja, anders loopt alles naar binnen natuurlijk. Maar
2: wat ging... En ik heb het weer losgezet, helemaal. Dus ja.
0: Ja, nou, gaat het onder de 20 graden zelfs, vannacht. Dus dan
2: Maar weet je wat het is, Sylvan? Ik woon derde verdieping en het is helemaal plat dak.
0: Ja, dat is vervelend. Maar goed, nogmaals, het wordt koeler de komende dagen. Dus dat is wel lekker.
2: Gelukkig niet meer zo'n vrijdag. Toen had ik het niet meer.
0: Nee, dat snap ik. Nou ja. En nu je toch een lijn hebt, zou jij de volgende plaat kunnen aankondigen?
2: Ik weet niet welke.
0: Oh, je leest niet mee?
2: Nee.
0: Oh. Het is 142.
2: Ja.
0: En het is Gala en Freed From Desire. Ken je die nog?
2: Ja, dat is plaat 142. Gala met Freed From Desire.
0: Ah.

Dit blijft toch oneindig mooi, vind je ook niet? Ja, ik vind het echt... na al die jaren nog steeds prachtig. ABBA hoorde je The Day Before You Came. Bij Radio 10 terug te vinden op 141 in de 80s en 90s top

Concert at Sea. Ja, gisteren was het heftig. Laatste dag van Concert at Sea. Dan gooide het weer tijdelijk roet in het eten. De bliksem sloeg daarin op een stalen constructie bij het podium op het festival. Ja, dat is natuurlijk echt enorm schrikken. Bezoekers werden weggestuurd bij het hoofdpodium. Mochten later terugkomen toen het onweer voorbij was. 10 medewerkers hadden last van de bliksem. 1 van hen moest zelfs naar het ziekenhuis. En die is daar een nachtje blijven slapen. Ziet er tot nu toe goed uit, maar goed dat ze daar eventjes controle op houden. Harder dan ik hebben kan, hoor je zo meteen van Bluff. Maar eerst een plekje laag in de lijst, maar wel even lekker eigenlijk hoor, op 140. De Stones.

0: seconden laat horen van een plaat, dan ben je gelijk weer terug in de jaren 80. Die plaat ga ik zo meteen helemaal draaien. Maar even een kleine sneak preview van de plaat die er zo aankomt. Oh, hoor je zo meteen.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
7: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
8: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
11: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, goedemorgen. Radio 10 maakt je wakker ook in je weekend. De dag begint met veel zon. 29 tot 31 graden vandaag. Aan de kust is het ietsje koeler. In de loop van de middag verschijnen vanuit het zuiden steeds meer wolken. En vooral in het zuidoosten neemt vanmiddag de kans op een stevige onweersbui toe. Dus u bent gewaarschuwd. Dan even naar het verkeer kijken. 1 melding op de A28. Brommers kieken. Hogeveen Assen tussen de brug over het Oranje Kanaal. Oranje. En Assen-Zuid daar 5 minuten stilstaan. Stel door naar wat serieuze zaken. De headlines die krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen, Ronald.
6: Goedemorgen. Op allerlei plekken door het hele land is brand geweest door de bliksem vannacht. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. Ook in Amsterdam, Nunspeet en Den Bosch was brand. Ook is er schade door de harde wind. In Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Op andere plekken in Brabant werden daken afgerukt en bomen vielen om. De regio Amsterdam had veel wateroverlast. En na een baby gisteren is nu ook een jongen van 11 levend onder het puin gehaald in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist na de zware aardbevingen van woensdag. Er zijn al ruim 1400 doden.
5: Ronald, dankjewel voor deze update.
7: 80's en 90's, top 1500.
8: Silvans doet.
5: Nu tijd voor Billy Ocean vind je op 138.
7: Radio 10.
9: The going gets tough.

0: 137, The Greatest Love of All. Whitney Houston brengt mooie herinneringen boven, ook bij Mirjam.
1: Ach, dat nummer van Whitney Houston, dat is mijn eerste schuifelnummer op de camping in Spanje. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ach, wat was dat toch bijzonder. Heel mooi, Lies.
0: Ja, er komen heel veel reacties op deze plaat binnen. Fantastisch, hè? 220 miljoen albums verkocht door Whitney Houston wereldwijd. En daarmee een van de grootste zangeressen die we ooit hebben gehad. Weet je trouwens wat ze deed voordat ze zangeres was? Whitney? Nee. Was een fotomodel. Echt waar. Radio 10 met de 80s en 90s top 1500.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: 30 en Into the Groove. Een paar tracks geleden draaiden we Level 42. Ik zei het al, komende donderdag staan ze in op Soestdijk, moet je dan zeggen. Op het Royal Live Event gaan ze live optreden. En een paar jaar geleden, drie jaar geleden... sprak ik Mark King telefonisch van een interview over zijn optredens en zo. En toen vroeg ik ook aan van, nou, wat is nou echt jouw beste track aller tijden? Wat vind jij nou echt een goede plaat? En dat vond hij moeilijk. En toen zei hij dit.
1: Well, what is, no, you tell me what your favorite song is.
0: At this moment, it's favorite song ever is Old and Wise from the Alan Parsons Project.
1: Really? Yeah, I know it, man. That's awful. That's what's the matter with you, man?
0: Hij zegt, dat vind ik echt een vreselijke track. Wat is er mis met jou dat je die track leuk vindt? Ja, sorry, ik vind gewoon een mooie plaat. Mark King was dat van Level 42. De plaat, die vind je op
2: 134.

0: Kiezen 90's Top 1500.
1: Radio 10.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
20: Dat gaan we vieren.
19: Zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Dat gaan we vieren.
19: Dus nu naar Aldi.
22: Ja, hier snuif je de jaren 80 en 90 op, hoor. Dit hele weekend nog. De hele zondag. De lijst komt eraan met Culture Club zo dadelijk. En nu het nieuws van 9 uur.
23: Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder. 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog tienduizenden mensen vermist en er zijn ruim 1400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Het Radio 10 weer door Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien.
1: Dan Radio 10 Verkeer. Even vertraging op de A28 Hogeveen-Assen. Tussen de bruggen over het Oranjekanaal en Assen-Zuid. 8 minuten stilstaan daar.

0: zometeen stil in mij bij Radio 10 in die lekkere lijst, hè?
1: Oh, ja. De 80's en 90's top 1500.
0: Ja, het is de 80's en 90's top 1500. En je bent beland bij zometeen Jump van Van Halen. Ik zou zeggen, doe even mee. Nederland in beweging. Doe wel even sport BH aan. Voor iedereen beter, denk ik, toch? En ook Eros Ramazzotti, die komt er zo aan voor je. Niet vergeten, we gaan de komende week kaarten weggeven. 6 april volgend jaar staat hij in de Ziggo Dome. En we hebben vanaf morgen tot en met zondag de tickets van 10. Hoor je een plaat van Eros, de oproep althans, dan maak je kans op de tickets. Goed, dus nu nog niet appen, vanaf morgen geldt dat. Plaat komt er zo aan. Even iets tussendoor. Willem de Jong zegt, Silva, goedemorgen. Volgens mij had je begin jaren 90 een plaat van O Fortuna. Eigenlijk twee versies. Eentje werd er verboden. Eentje vind ik terug op Spotify. De andere begon met een Hinnik het paard. Maar die vind ik nergens. Kun je me daarbij helpen? Ja, volgens mij bedoel jij deze plaat van O Fortuna. Even een klein stukje laten horen. Die begint dan zo. Onweer en dan... Het Hinnik het paard, inderdaad. Ken je hem nog? En dat is Sir Fortuna featuring Sedoning. Ja, je zou eens kunnen kijken of je die kan terugvinden. Maar ja, we hebben hem hier wel, dus kun je ook, je kan ook een keer in de studio komen luisteren. Dat is een optie. Hij staat niet in de lijst trouwens, dus dan weet je dat. Goed, zoals beloofd, tijd voor muziek met de hoofdletter M en de hoofdletter E. Musica E. Hier is Eros Ramazzotti op 131 bij Radio 10.

beste plaat uit de jaren 80 en 90. Dit is de 80s en 90s top 1500. De vrouw die je nu gaat horen is eigenlijk geboren als Gaynor Hopkins. In de jaren 70 moest ze een operatie ondergaan aan haar stembanden. En sinds die mislukte operatie klinkt ze zo schor als een kraai. De man die je hoort meezingen, dat is Jim Steinman. Dat is de producer van de plaat. En die zingt dan weer over zijn favoriete standje.

0: Ziet ze allemaal mee. De grootste hits uit de jaren 80 en 90.
1: De 80's en 90's top 1500.
0: Radio 10.
1: 128.

0: deal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
7: Plintenfabriek.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voor elke stijl de juiste afwerking.
7: Plintenfabriek.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
14: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30%. Op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
15: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor

Michael Jackson op 126 en Man in the Mirror, de voor Mariah Carey, Without You. Goedemorgen, je bent bij Radio 10. Dit is de 80s en 90s top 1500. Vandaag de ontknoping in de rebound. Met zometeen een plaat die je kan meedoen qua dansje. Plaat van Paul de Leeuw, Vlieg met me mee, hoor je zometeen. Eerst echt voor Alice Cooper. Op 125 vind je die terug in de lijst. Met 89, dit is Poison.

0: Paul de Leeuw, heb je meegedaan met Dansje?
1: Ja, ik ook hoor. Je vindt hem terug op 124 in de 80's en 90's top 1500 hier bij Radio 10. Waar je zometeen vanaf 10 uur Erik de Zwart hoort. Maar eerst nog, twee tracks. Zometeen The Cure. Je zag ze van de week nog op tv, of je was erbij, live, bij Pinkpop. The Cure en The Forest vind je op 122. En dit is een plekje laag in de lijst. Kajagoogoo, Too Shy. Maak er een hele fijne zondag van en geniet vandaag, hè.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi. Let's
8: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink. Per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor 1,69. Bij
11: Fomar.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Lieslot, wat ben je aan het doen?
19: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
18: Dus?
19: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
18: Ah, met superkorting.
19: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrije vakanties.
20: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
25: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Het ANP-nieuws van 10 uur.
6: Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort. Door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. Twee moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Het zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Het begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien.

0: over zombies, maar de titel verwijst naar mensen die vastzitten in een eindeloze cirkel van geweld en wraak.
1: Radio 10.
0: Ja, een jaar voordat deze hit kwam, was het maart 1993, 20 maart om precies te zijn. Mensen waren aan het winkelen in een plaatsje genaamd Warrington, wanneer er plotseling twee bommen afgaan. Er raken zeker 50 mensen gewond, twee kinderen overleden zelfs. En de Cranberries, die waren bezig met een tour in het Verenigd Koninkrijk, hoorden het nieuws, de tekst schreven ze vanzelf. En zo stond zombie-symbool voor deze vreselijke gebeurtenis. Een terechte plekje in de 80's en 90's top 1500. Goedemorgen, Erik de Zwart hier met de hits op herhaling. Zometeen Dire Straits met hun klassieker op 188... Eerst de enige nummer 1 hit voor de man die helaas niet meer onder ons is. Hij overleed iets meer dan een jaar geleden. Rob de Nijs, maar blijft voor altijd in ons muzikale hart.

Ken je film noir? Dat is een soort film die vaak donker, spannend en somber is, met verhalen over misdaad en personages die zich in moeilijke situaties bevinden. Was vooral populair in de jaren 50 dit genre, en die films die werden vaak voorzien van prachtige soundtracks. En die soundtracks die vonden de mannen van Dire Straits ook altijd mooi. Wat als ze er zelf nou eens eentje zouden maken? Hoe zou het klinken? Nou, Private Investigations. Genoteerd in de 80s en 90s top 1500 op nummer 118. Jazeker, je luistert naar Radio 10, ook wel het huis van de hits, met zometeen 116, een hit van U2 die twee verhalen vertelt. Maar eerst Madness. We zetten de deur open van hun eigen huis. Our House.

0: Er zijn volgens Bono twee specifieke verhalen met elkaar verweven in deze notering One. Het eerste verhaal gaat over een zoon die zijn vader, die een zeer religieuze man is, vertelt dat hij homoseksueel is. En het tweede gaat over een vrouw in een seksloos huwelijk die betrapt wordt op overspel. Alle intieme momenten uit deze verschillende kamers die verweven zich tot één verhaal. En zo blijkt dat mensen meer op elkaar lijken dan dat ze van elkaar verschillen. Die poëzie vinden we op nummer 116 in de 80's en 90's top 1500. Zometeen komt Lionel Richie nog even hello zeggen. En hoor je het betoverende Gaia van Valencia. Dat en meer zometeen.
1: Je kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
1: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
16: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
17: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
18: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
4: Dus, rette ketet. En

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 80's en 90's, top 1500. Erik de Zwart.
2: Een warm welkom van Lionel Richie.
3: Hallo! Radio 10.
1: 115.

Valencia die zat begin 1993 wekenlang in de studio om het nummer Gaia op te nemen. Tot ergernis van zijn platenmaatschappij en terecht. Want met een ton aan productiekosten is Gaia misschien wel de duurste single ooit gemaakt. In ieder geval op Nederlandse bodem. Het werd wel een pareltje. En dat vinden we terug op nummer 114 in de 80's en 90's top 1500. We gaan toch even terug naar de 70's. Ken je de Hollies nog? Nou, de Hollies die waren ervan overtuigd dat het komende liedje van Radiohead, wat we gaan draaien, gejat was van dit The Air That I Breathe. Ze spanden een rechtszaak aan en de rechter was het met ze eens. Die oordeelde dat het duidelijk was dat dit nummer was geïnspireerd op de Hollies. En dus kregen ze een deel van de royalties voor deze hit. 113 staan ze genoteerd. Radiohead en Creep.

Servers ook deze. Billy Preston die schreef het en nam zijn versie al op in 1974. Joe Cocker nam datzelfde jaar een eigen versie op en deed het in 1990 zelfs nog een keer. En dat is de versie die je net hoorde. En misschien dacht je dat over dit liedje over een grote liefde ging, maar Billy Preston schreef dit voor zijn mams. You Are So Beautiful op 112 in de 80s en 90s top 1500. Heb je ooit gehoord van Steinberg en Kelly? Nou, het klinkt als een advocatenbureau, maar dat waren ze niet. Het was een songwritersduo die verantwoordelijk waren voor heel veel grote hits. En die gaven ze in principe aan iedereen, nou ja, als diegene maar een vrouw was. Want de twee vonden dat vrouwen zich veel beter konden inleven in hun teksten. Zo schreven ze bijvoorbeeld Eternal Flame voor de Bengals, Like a Virgin voor Madonna, So Emotional voor Whitney Houston, en ook deze kwam van hun hand. Op nummer 11, Heart and Alone.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
5: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
20: Radio 10. Het ANP-nieuws van 11 uur.
21: De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren 2 grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door hun leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, twee wereldsterren op je bruiloft. Het overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram. En ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De twee hadden in de buurt opgetreden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien.

Maar Dennis Summer deed het helemaal niet op eigen kracht, hoor. Nee, onze Donna die kreeg tijdens de opname hulp van een fenomenaal achtergrondkoor. Dat bestond uit niemand minder dan Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie en Kenny Loggins. Ze zongen mee in het koortje van deze hit, State of Independence op 108 in de 80's en 90's top 1500. Was natuurlijk een productie van Quincy Jones. Ja, zal ik even wat vrienden bellen? Het videootje ervan overigens, van de opname van dit koor, kunt je terugvinden op YouTube. En dan hoor je dat ik helemaal gelijk heb. Nog een uurtje de hits op herhaling van de top van mijn top 1500. Vanavond even voor 9. Dan klinkt de nummer 1 bij Jules van Hest. Ik tel nog even af tot 99. Met nu op 107 het tragische leven van Maria Magdalena. Doodziek worden, maar gelukkig gered worden door iemand waar je verliefd op wordt. Die vervolgens gekruisigd zien worden. En als je zijn graf bezoekt, heeft hij de benen genomen. Jezus, dat is nogal een drama in een leven, zeg. Nou, genoeg om een nummer over te maken. En dat vond onze Sandra ook. Ze komt uit Duitsland. En je hoort er nu met haar Maria Magdalena.

In tegenstelling tot veel van zijn eerdere hits, die vaak covers waren van Italiaanse liedjes, is dit nummer origineel geschreven en geproduceerd door John Eubank, de muzikale rechterhand van Marco Borsato. En de waarheid is dat hij genoteerd staat in deze 80s en 90s top 1500 op nummer 106. En dan Dan Hartman. Hij was bijna een one-man band die ongeveer alles zelf kon: zingen, schrijven, produceren en een heleboel instrumenten bespelen. Op deze plaat deed hij zelfs het grootste deel helemaal zelf. Alleen voor de strijkers en blazers schakelde hij hulp in van muzikanten uit Philadelphia. De stad waar de Philly Sound vandaan kwam. Je hoort hem nu en je danst meteen mee. Relight My Fire!

0: is stevast voorbij natuurlijk. We dansen richting de top 100 van de 80's en 90's. Top 1500 met Dan Hartman. Zo meteen in de lijst terug naar die goede oude tijd met Simply Red. En Mr. Mister die gooit roet in het eten tijdens deze vlucht door de jaren 80 en 90.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
6: Plintenfabriek.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Voor elke stijl de juiste afwerking.
6: Plintenfabriek.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
13: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Casino.

0: vakantie vind je bij Bol. Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: 80s en 90s, top 1500.
9: Erik de Zwart. Terug naar die onvergetelijke jaren met...

0: De zin Take These Broken Wings and Learn to Fly. Wat doet hij me dan toch aan denken? Oh ja, hieraan.
1: Blackbird singing in the dead of night.
0: Precies, Blackbird van de Beatles.
1: Take these broken wings and learn to fly.
0: Is het dan jatwerk? Nee, zegt zanger Richard Page van Mr. Mister. Het is een onbewuste toevallige verwijzing. Richard was voor de tekst namelijk geïnspireerd door een roman.

0: Wonderlijke vrouw die van tijdelijke romances houdt en niet op zoek is naar een vaste relatie. Dat is All That She Wants, Ace of Base op nummer 101. Ik heb er nog twee voor je in deze hitlijst op herhaling. Je hoort Foreigner, I Wanna Know What Love Is, na een hit van de Bee Gees. En daarvoor ga ik eerst even naar een appje van Radio 10 en Marion, die al lekker meeleest in de radio op radio10.nl met wat er allemaal gaat komen in de lijst.
1: Erik, als ik het goed heb jij ze ooit ook ontmoet, of niet? Hoe waren ze toen? Ik vind ze zo geweldig, hè? Echt. Mijn droom is dat ik Barry Gibb misschien nog een keer een hand kan geven. Even ooit, hè? Als hij een concert gaat doen of. Oké, mooie uitzending. Bedankt voor de muziek.
0: Ja, graag gedaan. Ja, ze waren heel bijzonder. Ik kan niet anders zeggen.
2: Hi, this is Maurice Gibb.
3: And I'm Barry Gibb.
2: And I'm Robin Gibb, and we're the Bee Gees. And you're listening to Eric, is what?

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10. Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: 1 ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook €1. Euroweken, we doen met je mee.
5: Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor

0: 2 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
6: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Waar je zo de zanger hoort die een hit scoorde doordat zijn vrouw en kinderen bij hem weggingen. En ook de Backstreet Boys komen eraan. Eerst het nieuws van 12 uur, gelezen door Ronald Remmelswaan.
16: Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden.
17: Nou, dan ga ik toch maar eens op zoek naar die warme trui. Waar is die gebleven? Ja. Radio 10 verkeer met 3 meldingen voor je. A1 Hengelo-Osnabrück bij de Nederlandse grens. 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 15. En de A76 Geleen-Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland is een afsluiting. Vertraging daar is 6 minuten.
18: 80's en 90's, top 1500.
19: Wouter Kooijman.
17: Goedemiddag met de zanger die een hit scoorde door zijn scheiding. Maar eerst Backstreet Boys.
19: Radio 10. 98.

Radio 10, je hoorde Phil Collins in de 80s en 90s, top 1500. Die deze track waarschijnlijk nooit geschreven had als zijn vrouw hem destijds niet had verlaten. Maar ook zijn kinderen waren met haar meegegaan. En ja, dat gevoel legde hij in deze track, Against All Odds. Nou, ik denk dat hij hem wel geraakt heeft. De gevoelige snaar met dit liedje. Het hele weekend krijg je het neusje van de zalm van de top van de 80s en 90s top 1500. Ja, want misschien afgelopen week heb je delen gemist. Hè? Moest je even boodschappen doen of zo. Of misschien wel werken. Ja, of je hebt zo genoten dat je de nummers gewoon nog een keer wilt horen. Nou, ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk. Het is zondagmiddag, dus waarom niet? Het komende half uur heb ik onder andere een hit voor je van Pet Shop Boys, die voor veel ophef zorgde. En een hit van Elton John, die pas 18 jaar later een echte grote hit werd. De eerste track die gaat over de zucht naar macht en de ongelukkige gevolgen die dat kan hebben. Ja, deze track blijft lekker actueel. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Hoor je nu in de 80s.

0: vallen er wat buien vandaag. Het is minder warm, toch schijnt de zon ook volop vandaag. Ik heb even voor je gekeken hoe laat de zon ondergaat. Dat gaat vannacht gebeuren, of vanavond eigenlijk. 10:04. George Michael hoorde je, samen met Elton John, die deze track in 1974 al zelf uitbracht. Maar het werd pas een grote hit in 1992, nadat George aan Elton had gevraagd om hem te helpen met het staartje van zijn tour. En dat deden ze ook destijds, ze zongen het ook samen, het werd een dikke hit. En je hoorde ze op nummer 95 in de 80's en 90's top 1500 hier op Radio 10. Zondagmiddag, we hebben eindelijk wat verkoeling zo om ons heen. Hè? Dat is best genieten. Ja, dat is lekker. Pet Your Boys hoor je zo meteen. Maar eerst Private Dancer, Tina Turner. In de lijst staat ze dit jaar op
1: 94. Wel.

Maar er is veel te doen geweest rondom dit nummer. De Britse DJ Jonathan King beweerde namelijk dat de Pet Shop Boys met dit nummer plagiaat hadden gepleegd. En volgens hem was de melodie van It's a Sin gestolen van Cat Stevens' hit Wild World uit 1971. En om dat aan te tonen heeft hij zelfs beide melodieën gemixt. Moet je even naar dit luisteren.

0: Nou, tot een rechtszaak is het nooit gekomen. Er is een schikking getroffen en Jonathan King trok zijn beschuldigingen weer in. En zo ging dat kaarsje weer uit. Alleen de beste hits uit twee decennia hoor je dit weekend op Radio 10 in de 80s en 90s top 1500. Zometeen de meest omstreden plaat uit 1986. Sting komt eraan en... Vermoeien hoor je zo helemaal.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
8: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar... Aldi.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
16: 80s en 90s top 1500.
20: Wouter Kooijman.
0: Ja, goedemiddag. En ik denk toch dat de warmte me te pakken heeft. Radio 10. Het is namelijk tijd geworden voor een kleine... Ik zei net namelijk dat Frank Boeijer aan zou komen met zwart-wit. Maar die hebben we al gehad natuurlijk. Nummer 646. Was helemaal in de war. Het is die andere mooie van Frank. Kronenburgpark. Die je nu hoort in de lijst. En die staat dit jaar op...
21: 92.

Zijn voormalig woning in New York staat op dit moment te koop voor een megabedrag. Een pand met uitzicht vanaf je eigen dakterras op het iconische Central Park moet op dit moment zo'n 45 miljoen dollar opbrengen. Goedemiddag. Wouter hier met de 80's en 90's top 1500 op Radio 10. En stel je even voor, je hebt een lange opnamedag gehad in de studio. En net op het moment dat je een fantastisch basloopje hebt bedacht, worden je pizza's bezorgd. Ja, dan ga je eerst even lekker eten natuurlijk. Als je dan terugkomt, ben je vergeten hoe die ook alweer ging. Het overkwam gitarist John Deacon van Queen. Maar gelukkig wist Roger Taylor het zich nog te herinneren. En is het toch nog goed gekomen zoals je hoort. Op nummer 90 is dit Queen.

0: artiest de autotune te omarmen, waardoor ze die speciale robotachtige sound kreeg en haar comeback ook beleefde in de 90s. Dit was Believe. Hey, heb je dat noodweer van gisteren een klein beetje overleefd? Wat ging het tekeer, hè? Maar ikzelf ben wel heerlijk in slaap gevallen op het geluid van de regen. Zo tegen het raam, weet je wel. Tot vanavond 9 uur nog. De top van de 80s en 90s top 1500 hier op Radio 10. Nou, deze track was in meerdere landen verboden omdat het een behoorlijk heftig verhaal vertelt over een stalker die een meisje verkracht en vermoordt. Althans, dat is wat er gesuggereerd wordt. Want vanuit de songtekst is het niet helemaal te herleiden. Hij staat in de 80s en 90s top 1500 op nummer 88. Ik heb het over Falco. Dit is Genie op Radio 10.
1: Genie, come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
17: Samen delen we Oranje.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Zometeen hoor je hoe de verkoop van een deodorantmerk omhoog schoot door een 90's hit. En je hoort muziek van Oasis. Eerst het nieuws van 1 uur, gelezen door Ronald Remmelswaan.
22: Het Nederlands reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet.
1: Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Het was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. En shorttrekker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega-schaatsers, onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velzenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Het Radio 10 weer, door weer online. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden.
2: 3 vertragingen op dit moment in Nederland. A1 Hengelo Osnabrück voor Duitsland, 9 minuten. A12 Arnhem Oberhausen, ook voor Duitsland, 11. En de A76 Geleen Keulen,

met de titel The Dice Man. Het boek gaat over een psychiater die beslissingen neemt aan de hand van een paar dobbelstenen. Nou, dan hoop ik maar dat hij niet steeds dubbel gooit, want anders komt hij nooit echt aan beslissen toe, hè? Zondagmiddag, je luistert naar Radio 10, nog tot 9 uur vanavond. De top van de 80's en 90's top 1500. Waarin ik je zometeen een liedje laat horen die de Amerikanen vaak gehoord hebben tijdens de Olympische Spelen in 1988. En je hoort een hit die geschreven is in een boom bovenop een dikke tak. Maar eerst het verhaal van een Amerikaans deodorantmerk, Teen Spirit. De deo die gebruikt werd door destijds de vriendin van zanger Kurt Cobain van Nirvana. Ja, toen dit nummer een grote hit werd, steeg de verkoop van de deodorant ook. Al wordt het merk in het hele nummer geen één keer genoemd. Maar nou, er hing toch een soort van luchtje aan, denk ik. Dat kan haast niet anders. In de lijst hoor je ze op nummer 85. Dit is Smells Like Teen Spirit.

Radio 10, Michael Jackson en Heal the World. En dit was dus het nummer waar Michael het meest trots op was. Hij schreef de tekst in zijn favoriete boom op Neverland, The Giving Tree. Waar hij helemaal zen werd, helemaal tot rust kwam. En dus liedjes schreef bovenop een dikke tak. Zo dadelijk hoor je Whitney Houston. Ze staat maar liefst 17 keer in de lijst. Je hoort er nog 3 keer voorbij komen vandaag. Onder andere het komende uur en zometeen op nummer 82. Eerst op nummer 83 een hit van Toto. Waar Yes-zanger John Anderson op meezingt. Weliswaar op de achtergrond, maar hey, dat maakt niet uit toch? Stop Loving You hoor je nu op Radio 10.

0: Whitney Houston, One Moment in Time. In 1988 werd dit nummer door de Amerikaanse omroep NBC ingezet als themasong voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea. En met 36 gouden plakken voor de VS tijdens die Spelen sloot het nummer natuurlijk perfect aan bij het sportgevoel. En over dat gouden gevoel gesproken, in de 80s en 90s top 1500 hoor je zometeen Spandau Ballet. Inderdaad, met Gold. En ook het nummer waarop in 1988 bijna 120.000 mensen tegelijk de Polonaise liepen. Nou, welk liedje dat is, hoor je zometeen. En ook Hanson is onderweg. Bob hoor je zo helemaal.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Pas je eindelijk het

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Voordat zondag de Grand Prix van Oostenrijk losbarst, begint jouw Formule 1 zondag op Kijk. Formule 1-iconen Olaf Mol en Jack Ploy praten je helemaal bij. Over de laatste ontwikkelingen in de paddock, de slimste strategieën en natuurlijk, wat kan Max Verstappen dit weekend in Oostenrijk? GP-voorbeschouwing met Olaf en Jack. Vanmiddag live om 2:50. Exclusief en gratis op Kijk. Download de app.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: 80s en 90s, top 1500.
6: Wouter Kooijman.
7: Goedemiddag, Mbap van Hensen, nu op 81.

0: Bello Bella, je hoort die op Radio 10.
1: De 80's en 90's Top 1500.
0: Vernoemd naar de Spandau Ballet, de Spandau Prison in Berlijn. Ja, best bijzonder om je band te vernoemen naar een gevangenis. In Nederland zou je dan de Koepelband hebben of zoiets, of de BB-band, hè? In het geval van de Bijlmer Baaiers. Gold hoorde je in ieder geval in de 80's en 90's Top 1500. Waarvan we dit hele weekend de bovenste 300 tracks herhalen. Ja, voor het geval je wat gemist hebt natuurlijk van deze fantastische lijst. Gisteren zijn er in veel delen van Europa warmterecords gesneuveld. Onder andere in Duitsland en Tsjechië en in Denemarken. Er werden temperaturen gemeten die daar nooit eerder zijn gezien. Nou, in 1988 verbrak Gloria Estefan ook een record. Toen bijna 120.000 mensen tegelijk Polonaise liepen. Onder het genot van deze fantastische plaat. Dit is Conga.

0: In 1991 waaide er een hele andere wind uit de instrumenten van Scorpions. Wat ook voor deze hardrockers gold. Je scoort pas een hit als je een ballad maakt. Ja, al hebben deze hardrockers ook als hardrockband geschiedenis geschreven. Ze waren in 1988 namelijk de eerste hardrockband ooit die een concert mocht geven in Rusland. Nummer 77 in de 80s en 90s top 1500 van dit jaar komt origineel al uit 1967.
1: Red, red wine.
0: En heb je de stem herkend?
1: Go to my head.
0: Het is niemand minder dan Neil Diamond die Red Red Wine zong. Het lied is best vaak gecoverd. En Neil heeft ons laten weten.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: In de 80's en 90's op 1500 hoor je Roxette zometeen. En ik heb muziek van The Simple Minds. Eerst het nieuws van 2 uur. Gelezen door Ronald Remmelswaan.
6: In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Vliegtuigje crashte kort na het opstijgen in een buitenwijk van Nancy. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand onder ingestorte gebouwen gehaald in Venezuela naar de aardbevingen. Sinds gisteren zijn ze aan het zoeken. Een reddingspoging lukte niet, het slachtoffer was onbereikbaar. Tijd is nu schaars, daarom is besloten om door te zoeken naar slachtoffers die nog wel te redden zijn. De schaatsbond KNSB is enorm geschrokken van het bericht dat shorttrekker Sven Roes wordt vermist, maar kan er verder niks over zeggen. Zijn vermissing werd gemeld door collega-schaatsers. De politie onderzoekt de zaak. Roes was in een auto van Team NL onderweg en is voor het laatst gezien bij Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden.
5: 9 vertragingen op dit moment in Nederland. Dit zijn de 3 langste en grootste. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 14 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen, ook voor Duitsland, 14. En de A20 Hoek van Holland-Gouda. Voor Moordrecht. Er is een ongeval gebeurd. Ze zijn daar bezig met reddings- en bergingswerkzaamheden. De vertraging daar 28 minuten.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
8: vieren. Aldi, koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Wouter Kooijman. Listen to your heart van Roxette. Hoor je zometeen na Simple Minds. Dit is Don't You.
12: Radio 10. 76.

0: You're the Roxette.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: And listen to your heart. Langzaamaan tellen we af naar de nummer 1 in de 80s en 90s top 1500. Je hoort hem zometeen even voor 9 uur bij Jules van Hest. Het komende half uur heb ik onder andere muziek voor je van Nederlandse bodem en van een Engels familiebedrijfje. En stel je even voor, je zit in een hotel op de 8e verdieping. Je hebt een geniaal muziekidee, je hebt alleen geen instrumenten bij je om dat uit te werken. En wat ga je dan doen? Nou, je pakt de telefoon en je belt met de receptie en zegt dan: bij de ingang staat een piano. Kan die via de roomservice even naar boven komen? Nee. De receptionist kon geen nee zeggen tegen John Bon Jovi. En gelukkig maar, anders hadden we deze hit misschien wel nooit gehad. Bed of Roses hoor je nu op nummer 74 in de 80s en 90s, top 1500.

Ze maakte dit samen met haar vader Marty en haar broer Ricky. Met wie ze nog steeds toert trouwens. Familiebedrijf Kim Wilde hoorde je. Cambodia op nummer 73. Zometeen een gevoelige ballad geschreven door de zanger van een rockband. Toen hij op een dag naar huis liep, vond ze dat hij zich met geen enkele ziel in het universum kon vinden eigenlijk. Helemaal niks. Nou, dat was inspiratie om de track te schrijven die je zometeen gaat horen. Maar eerst, collega Gijs Staverman heeft bekende gezichten uit de 80's en 90's gesproken voor de podcast Wat een Tijd. Waaronder ook Katja en Babette van Linda, Roos en Jessica inderdaad. Nou, die podcast komt morgen online. Uiteraard terug te vinden op radio10.nl. Maar laten we eerst maar even luisteren naar dat liedje van hem. Op nummer 72 is dit Ademnood op Radio 10.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes, 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
6: Belisol.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
14: En 90's, top 1500.
15: Wouter Kooijman. Met nu op nummer 70, Duran Duran.

0: En in de jaren 80 waren ze niet alleen in Europa populair. Ze scoorden ook in Amerika ontzettend goed. Dat kwam natuurlijk door MTV. Die waren net begonnen met het uitzenden van videoclips. En deze speelden ze toevallig heel vaak af. Die was gemaakt trouwens door Dick Maas. En daarmee ook verantwoordelijk voor een nieuwe impuls aan de tot dan toe al rijke carrière van de band Golden Earring. Nog tot 9 uur vanavond hoor je op Radio 10 het beste uit de 80's en 90's top 1500. Zo direct een echte James Bond hit.
1: My name is Kooiman. James Kooiman.
0: Ja, welke het is, je hoort het zo meteen. Eerst een hit helemaal uit het begin van de jaren 80. Meezingen mag.

0: License to Kill. Het was de titel van de Bondfilm uit 1989. En zo heette het liedje ook.
1: De 80s en 90s Top 1500.
0: Ingezongen door Gladys Knight. Die nog een tijdje last heeft gehad van een echte gokverslaving. En nou, die bedragen liepen aardig op hoor. Ze vertelde ooit dat ze op een avond $45.000 had verloren. Hey, dat is niet niks. Hij is binnen, Dennis Verheugd. Hij gaat zo meteen na drieën verder met de 80s en 90s Top 1500. Ik heb er nog één voor je. En die is van

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69 bij

0: Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: De laatste 6 uurtjes van de 80's en 90's tot 1500 zijn ingegaan. Met zo dadelijk David Bowie en ook Marillion. Maar eerst het nieuws van 3 uur.
14: In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Perzische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennisfans moeten dinsdag in hun agenda zetten, want dan komt Serena Williams voor het eerst in actie op Wimbledon. Ze moet tegen de nummer 34 van de wereld, Maya Joint uit Australië. Williams ging 4 jaar geleden met tennispensioen, maar besloot pas geleden om weer te gaan spelen. En ze dubbelt ook met haar zus Venus. Het Radio 10 weer door Weer Online. Droog en vrij zonnig, 27 tot 32 graden. Eind van de middag koeler. Vanavond in het zuidoosten een lokale bui. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden.

0: Oudhausen voor de Duitse grens, daar 11.
1: Vanaf morgen maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. 80s en 90s, top 1500.
2: Dennis Verheugd.
0: Er zijn in Nederland 2500 vrouwen met de naam Kaylee. En dat komt allemaal door Marillion.
2: Radio 10. 65.

0: Als een soort van een rustig volkliedje. En Nijl, die dacht eerst van, oké, leuk, leuk. Maar wat moet ik hiermee? Maar toen David het refrein speelde, ja, sprong hij letterlijk op. En hij riep, oh my god, this is a hit. Ja, Nijl Rodgers, die bouwde het liedje daarna totaal om. Van een folkachtig liedje naar een funky dansplaat. En met een jonge, destijds onbekende gitarist, Stevie Ray Vaughan. Ja, die gitarist had David Bowie een paar maanden eerder toevallig zien spelen op een festival. En die dacht van, oh ja, die moet ik hebben hoor. Ja, die moet ik hebben op mijn plaat. En de rest is popgeschiedenis. Let's Dance hoorde je op 64 in de 80s en 90s top 1500. Goedemiddag. Ja, we doen het dit weekend nog één keer. Hè. De top van deze fijne lijst aan je laten horen. En nou, ik denk dat we je daar een heel groot plezier mee doen. Tot aan 9 uur tellen we de hits uit de 80s en de 90s af. Met nu op
1: 63.
0: Meatloaf.

daar sta je dan in de studio. Je krijgt een liedje voorgeschoteld. Je luistert ernaar en denkt bij jezelf... Maar dit vind ik eigenlijk helemaal niks, joh. Ik wil dit niet opnemen. Het overkwam Barbara Streisand. Woman in Love. Het werd geschreven door Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. Maar toen Barbara het liedje hoorde, nou, was ze niet meteen enthousiast. Ja, ze vond de tekst een beetje te zwaar voor een popliedje... en twijfelde dus serieus of ze de track wel moest opnemen. Nou, Barry die moest haar uiteindelijk overtuigen om het toch te doen... en dat bleek een gouden keuze. Want het werd haar grootste internationale hit ooit... Nummer 1 in zo'n beetje de hele wereld, ook Nederland. En haar laatste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Ja, soms moet je dus je trots opzij zetten en het gewoon doen. Nou, het pakte voor Barbara goed uit. Op nummer 62 geëindigd in de 80's en 90's top 1500. Op deze nog altijd warme zondagmiddag. En ook bij onze zuidenburen is het warm. En over dat land zingt het goede doel nu op 61, België.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
15: Sorry, het is WK.
16: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Top 1500. Dennis Verheugd.
4: The best is yet to come.
5: Ja, zeker.

0: In 1982, lekker jaar. 1999, nog een ver van ons bedshow. Maar ja, een paar keer knipperen met je ogen. En het was zover, hè? Prince die kon er gewoon twee keer van genieten. Want in 1999 werd dit liedje opnieuw uitgebracht. Je zag de dollartekens in zijn ogen. Want zijn bankrekening werd destijds lekker aangevuld. Ja, Prince die schreef 1999, dus al in 1982... toen iedereen bang was voor een kernoorlog en het einde der tijden. Nou, hij zag dat en dacht van, nou, als het dan toch misgaat... nou, dan gaan we toch lekker dansen. Dus Party Like It's 1999 betekent eigenlijk... leef alsof morgen niet bestaat. En wat is er gedanst op deze van Prince? Het was nummer 59 in de 80s en 90s top 1500. Ja, en wat is er geschuifeld op deze van Whitney Houston?
1: 58.

wordt niet voor niets de baas genoemd. Bruce Springsteen, ja, hij gaat maar door. Ja. En hij is ook nog lang niet klaar. De afgelopen maanden stond hij nog op het podium met een nieuwe tour en een protestliedje over de actualiteit in Amerika. Dus ja, op zijn 75ste is Bruce misschien wel politieker en strijdbaarder dan ooit. Op nummer 57 hoorde je Born in the USA. Op zich een lekker meebrulliedje, maar ja, eigenlijk gaat het over een Vietnam-veteraan die na de oorlog keihard in de steek wordt gelaten. Dus ja, trots in het refrein, maar frustratie in de rest van de track. Nou, dan maar iets positievers op 56. Het regent zonnestralen, ja. En die zonnestralen zijn ook vandaag heel warm.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: In deze lijst is alles mogelijk. Schuifelen op Charlie Lodo is een Metal Theo. En hakken op Celine Dion. Het is maar net waar je zin in hebt. Nu het nieuws.
15: Boerenactiegroepen als Farmers Defence Force roepen hun achterban op om woensdag massaal naar de Tweede Kamer te gaan. Er is dan een debat over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, die volgens de actiegroepen de doodsteek zijn voor veel boeren. Het is niet duidelijk of de boeren op de trekker naar Den Haag gaan. In de regio's Amsterdam en Utrecht geldt een negatief zwemadvies voor grachten, sloten en meren. Die zijn vervuild geraakt met rioolwater door de hevige buien vannacht. En dat is slecht voor je gezondheid, zegt het waterschap. Het advies om niet te gaan zwemmen geldt tot en met woensdag. In Almere moesten 3 mensen dit weekend onder bedreiging van een vuurwapen en een mes hun scooter en persoonlijke spullen afstaan. En daar zijn nu 3 jongens voor opgepakt. De meeste scooters zijn intussen weer teruggevonden. Over de gestolen spullen is niks bekend. Politie sluit meer arrestaties niet uit. Treinreizigers moeten ook morgen en overmorgen rekening houden met vertragingen en uitval, vooral in de Randstad, zegt NS. Dat kampt met de naweeën van de hitte en het onweer van vannacht. Door bomen en takken op het spoor konden kapotte treinen niet op tijd naar de werkplaats worden gebracht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Broeierig warm met 25 graden in het westen tot lokaal 32 in het oosten. Morgen overwegend droog en dan 22 tot 28 graden.
14: Robert-Jan, dankjewel. Flitsmeister, die meldt 3 vertragingen. Dit zijn ze. Na 2 Den Bosch Utrecht voor Culemborg door een ongeval een half uur. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 11 minuten. En A28 Assen-Hogeveen voor Bijlen. 12 minuten aan de extra reistijd daar.
0: 80's en 90's, top 1500.
4: Dennis Verheugd.
14: Ze zijn geteld hoor, ze gaan alle 99 netjes de lucht in. De

0: veel sneller en hoger klonk. Nou, dat tempo en geluid klonk precies als die typische happy hardcore vibe. En Mental Theo die dacht meteen van, hey, dit is eigenlijk heel vet. Hij belde midden in de nacht Charlie Lownoise, draaide het idee door de telefoon. En ja, die zei eigenlijk direct van, ja, dit is een hit. Nou, binnen een dag hadden ze de basis van de track klaar. En de rest is inmiddels geschiedenis. Ja, deze hakkenplaat die stond 13 weken in de top 40 in 1995. Met een nummer 2 als piekpositie. In de 80s en 90s top 1500 hoorde je Wonderful Days op nummer 53. Goedemiddag, tot aan 9 uur tellen we ze nogmaals voor je af. Dit hele weekend de top van deze lekkere 80s en 90s lijst. En ja, je kan gewoon door blijven hakken, want hier is Celine Dion. Pop up the monster,
1: 52.

dit liedje klinkt alsof het een ode is aan de stad Wenen. Maar eigenlijk gaat het gewoon over een korte liefdesaffaire die voorbij is, helaas. Nou ja, waarom heet het dan Vienna? Nou ja, die stad staat vooral als een symbool, als sfeerdecor. Koud, afstandelijk, beetje mysterieus. En dat past perfect bij het gevoel van een romance die even fel oplaait en daarna weer verdwijnt. Vienna van Ultra Fox werd gedraaid op 51 in de 80s en 90s. Top 1500 hier bij 10. Goedemiddag, 10 voor half 5. Ja, we zijn er aan toe, hoor. Ja, aan de laatste 50 in de lijst. En dat wordt een feestje.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Oranje fans opgelet,

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: 30. Altijd laag.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo. 80s
4: en 90s, top 1500.
5: Dennis Verheugd. Nou, geniet van de stilte. Alhoewel.
4: Radio 10. 49.

Wat zou je zijn zonder een vader? Met de zanger van Journey, Steve Perry, was het waarschijnlijk heel anders afgelopen. Ja, als zijn vader hem niet had aangemoedigd. Steve die schreef de beroemde titelzin namelijk omdat zijn vader altijd tegen hem zei: "Don't stop believing." Ja, Steve die stond op het punt dat hij bijna wilde stoppen met muziek maken, maar besloot toch door te zetten. Ja, en daar kwam dus dit liedje uit voort. Inmiddels uitgegroeid tot een van de meest gestreamde 80s hits aller tijden. In de 80s en 90s top 1500 hier bij 10, geëindigd op nummer 48. Met dit warme weer kippenvel creëren? Ja, het is mogelijk hoor. Luister maar naar nummer 47.

Dance op nummer 46. Tot 9 uur vanavond tellen we ze voor je af hier bij 10. De top van de 80s en 90s top 1500. De rerun van de bovenste 300 liedjes. Door jou samengesteld. En ik kan je vertellen, er is massaal gestemd op wat afkoeling. Nou, die heb je, als het goed is, gistermiddag, gisteravond en ook vannacht wel gekregen. Maar muzikaal gezien nog niet. Vandaar November Rain van Guns N' Roses op 45.

0: Deze 90's top 1500.
1: Radio 10.
0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
2: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
20: Doei-doei!

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 5.

0: Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Volop genieten van de top van deze 80s en 90s lijst. Dit weekend hoor je de bovenste beste 300. En we zijn gebleven bij 43. Hoor je na het nieuws.
6: Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e. Net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan.
5: Dankjewel. Dan nog Flitsmeister met 2 vertragingen. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor de Van Brienoordbrug. Daar ruim een half uur over 4 kilometer. En de A28 Assen-Hogeveen voor Bijlen. 24.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: weg. Billy Joel. Good Night Saigon uit 1983 op nummer 42.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: En Kenny en Dolly werden ook nog gedraaid. Wel op 43. Met Islands in the Stream. En dat op inmiddels dag 179 van het jaar 2026. Het is zondag 28 juni. De dag dat de locatie van de aanstaande bruiloft tussen Taylor Swift en Travis Kelce nog altijd een groot geheim is. Zelfs de gasten weten nog niet waar ze naartoe moeten. Wel gaan hardnekkige geruchten dat het feest komende week in Madison Square Garden in New York zal plaatsvinden. Nog meer bruiloftnieuws, want het is ook de dag dat bekend is geworden dat Ed Sheeran en DJ Martin Garrix gisteravond onaangekondigd een bruiloftsfeest hebben bezocht in Chicago. De broer van de bruid, die had ze via Instagram uitgenodigd. Ja, in een video is te zien dat de twee even later op het feest aankomen, tot grote verrassing van de aanwezigen, die in gegil en gejuich uitbarsten. En dat ging op deze manier.
2: Ik heb mijn vrienden Martin hier en Ed. They decided to crash my sister's wedding.

0: my god! Ja, mooi was dat. En het is ook de dag dat je Anouk hoort. Ja, zij heeft helemaal geen zin in een bruiloft. She is nobody's wife. Wel op
1: 41.

De Dolly Dots had je in Nederland een hele golf aan meidengroepen. Van het songfestivalachtige Frissel Sissel tot de internationale funkende Mai Tai. Maar geen van allen wist zo'n compleet pop-imperium op te bouwen als deze zes Dots. Nummer 1 in 1984 en nummer 40 in de 80s en 90s top 1500. Love Me Just a Little Bit More. En dit staat op 39. Everybody Hurts, R.E.M.

0: inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bescherm wat telt met VeriSure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar VeriSure.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving. Domino's.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: 80s en 90s, top 1500.
15: Dennis Verheugd. We gaan kleine vogeltjes tellen met Bob Marley.
16: Radio 10. 38.

Metallica, de band is anno 2026 nog altijd hot. Uitverkochte stadions, dubbele shows met complete andere setlists. En later dit jaar zelfs een eigen Las Vegas plek. Ja, de mannen beginnen op 1 oktober aan een serie shows in die enorme koepel, de Sfeer. Dat is geen concertzaal, dat is een soort van IMAX-bioscoop waar je middenin zit. En Metallica die gaat er gewoon de boel overnemen. Want per weekend krijg je twee compleet verschillende setlists. Dus één kaartje is eigenlijk niet genoeg.

uit 1990. André Hazes op 35. Een kleine jongen. Zo dadelijk na 6 uur de grande finale van deze 80's en 90's top 1500. Met, geen kleine jongen in ieder geval. Ik schat hem toch op zo'n 1,85 meter. Ja, Jules van Est. Ja, veel plezier. Ik draai nog aan Europe voor je met de final countdown. En dit is nummer 34 in de lijst.

35.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: De laatste 32 van de 80s en 90s top 1500. Zometeen met onder andere The Police en Hathaway. En nu het Radio 10 nieuws van 6 uur.
18: In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regio-omroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis. Daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Het heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. En dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden.
17: En dan de Radio 10 verkeer door Flitsmeister. Vertragingen op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 13 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Del. 17 minuten. En de A59 een vertraging Os-Zonzeel tussen Waspik en Hooipolder. 14 minuten.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Zometeen met Elton John en Hathaway en nu The Police, Every Breath You Take.
21: Radio 10. 32.

0: voor al die mensen die op zondag gewoon aan het werk zijn vandaag. Jij misschien ook wel. Hathaway heeft vandaag ook gewoon een werkdag. Vanavond om precies 9:50 treedt hij namelijk op, Hathaway, bij Molan Los 90. Een 90s feest in Spanje. En hij gaat natuurlijk niet naar huis voordat hij zijn grote hit What Is Love daar heeft gezongen. Nummer 31 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. De finale van deze lijst die heb je vrijdag al kunnen horen. Maar heb je dat nou gemist of wil je gewoon dubbel genieten? Dit weekend kan dat. Nog één keer de bovenste hits uit de lijst. Welke zangeres denkt voorlopig nog niet aan een comeback, maar maakt liever sensuele dansfilmpjes op Instagram? Dat hoor je zo meteen. Ook Doema komt eraan en eerst Elton John en Nikita op
1: 30.

zonnecrème, smeulende barbecues en het chloor van de zwembadjes in de tuin. Een echte op- en top zomerdag, 25 tot 32 graden. En dus kun je lekker in je zwembroek of je korte broek of zomerjurk of bikini zo relaxed mogelijk je zondagavond door met de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Net met Doe Maar op 29 en 32 jaar sinds een dag of twee. Hey, de teller van Britney Spears staat momenteel op 956. Zoveel concerten heeft zij tot nu toe in haar carrière gegeven. En haar laatste concert is alweer van 3 jaar geleden. Dus hoog tijd misschien wel voor een comeback van Britney Spears. Wat vind jij? Moet ze dat doen? Ja of nee? Nou ja, tot nu toe zit dat er niet in, die comeback. Want Britney Spears is vooral druk met het maken van filmpjes waarin ze sensueel danst in de keuken bij haar thuis. En ook dat is een prima hobby, toch? En je snapt, de 90s kunnen niet zonder Britney. En daarom staat ze ook in deze lijst. Op 28, Baby One More Time.

0: Dus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5.000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
9: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Top 1500.
14: Jules van Hest.
15: Zometeen Kate Bush, nu Snap. Rhythm is a Dancer.
16: Radio 4. 26.

dat is nou zo leuk aan deze lijst, dat er zoveel variatie en energie in zit. Van het ene naar het andere uiterste, het bruist aan alle kanten. Net bijvoorbeeld Snap, Rhythm as a Dancer. En daarna iets totaal anders, Kate Bush, Running Up That Hill op nummer 25 in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. En precies dat zorgt ervoor dat deze lijst geen moment inkakt. En zometeen nog meer uitersten achter elkaar voor je. Onder andere van AC/DC naar de Benga Boys. En eerst het gejuich van 72.000 fans in het Wembley Stadion in Londen. George Michael en Queen live. Somebody to Love op 24.

waarom ook niet? Want ze zijn ondertussen toch al stiekem 53 jaar bezig met optreden. Dus om nou te zeggen, we plakken er nog eens 53 jaar aan vast. Dat zou misschien wat overmoedig zijn. Wat ik zelf wel mooi vind trouwens, dat zie je de laatste tijd wel vaker. Jongeren die dan een t-shirt van AC/DC aan hebben, maar eigenlijk geen flauw idee hebben wie die band is, maar het gewoon een leuk shirt vinden. En je hoort AC/DC niet als dat gewoon leuke shirt, maar als die gewoon leuke rockband. Op 23 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10 Thunderstruck. En de gitaarsnaren blijven nog even op spanning met Bryan Adams op 22, Summer of 69.

En de band die rockt met elke vezel in zijn lijf, AC/DC. En vanaf volgende maand pakken ze de draad weer op met hun Power-Up Tour. Daar begonnen ze 2 jaar geleden mee. En nu gaan ze de laatste concerten daarvan geven in Canada en Amerika. Van, naar het schijnt, de allerlaatste grote tour van AC/DC ooit.

0: Nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, proef jij even.
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Wat heeft een muziekkorps uit Katwijk te maken met het liedje dat je zometeen gaat horen? Vertel ik je zometeen. Ook Anita Meijer en nu het Radio 10 nieuws van 7 uur.
19: Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden.
18: Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. Een vertraging op de A12 staat die Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 13 minuten.

Een van de meest ultieme 90s R&B hits. De rappende Coolio en de zingende LV. Dat is de artiestennaam van zanger Larry J. Sanders. Gangster's Paradise op 19 in de... 80s en 90s top 1500. En Gangster's Paradise hoor je niet alleen in deze lijst terug, maar bijvoorbeeld ook 2 weken geleden tijdens de Top 2 in Den Bosch. Dat is een event, misschien ken je dat wel, waar de beste nationale en internationale muziekkorpsen hun muziek laten horen. En daar liep toevallig ook muziekkorps DVS Katwijk mee. En die speelde hun heel eigen versie van Gangster's Paradise. Dat is toch episch? Trommelend door de straten van Den Bosch. Coolio die zou trots zijn geweest. Hij kan het helaas niet meer meemaken, want hij overleed 4 jaar geleden. Dit weekend dus nog 1 keer de bovenste hits uit de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. En om de spanning een beetje op te voeren... De nummer 1 komt steeds dichterbij. Vlak voor 9 uur vanavond hoor je welke artiesten naar huis gaan met het goud, zilver en brons. Met zometeen een van de bekendste boybands uit de 90s. En het is niet Nirvana. Eerst Marco Borsato op 18. En dromen zijn bedrog.

0: Radio 10. En mocht je nog twijfelen wie dit ook alweer zijn...
1: Hey, I'm Kevin.
2: I'm Nick.
3: I'm AJ.
4: I'm Howie D.
5: And I'm Brian.
6: And we're the Backstreet Boys. 80s
0: and
6: 90s,
0: tot 1500. Ja, en die Backstreet Boys die stappen vanaf volgende maand weer in de Sphere in Las Vegas in Amerika. Die gigantische bolvormige concertarena, weet je wel. Van top tot teen volgehangen met LED-schermen. Echt één grote show beleef je daar. Goed voor 170 miljoen pixels. Ze gaan daar 21 concerten geven in die sfeer in Las Vegas. En als je nou geen zin hebt om naar Las Vegas te gaan... omdat je vliegangst hebt bijvoorbeeld, of je bent allergisch voor casino's... je kunt de boys ook dichter bij huis live gaan zien... want vanaf september geven ze namelijk 10 shows in Duitsland. Everybody Backstreet's Back op 17 in de 80s en 90s... top 1500 bij Radio 10. En nu voor je Whitney Houston. Op 16, I Wanna Dance With Somebody.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Jules van Hest.
7: Zometeen 8 minuten lang Prince. Nu het Kleine Orkest.
8: Radio 10. 15.

0: Ja, dat is toch altijd wel heel mooi om te zien wat de muziek van Prince allemaal bij je losmaakt.
1: Radio 10.
0: Want Monica Leenders die zegt via de Radio 10-app... Wauw, Prince, Purple Rain, tranen in mijn ogen, zo mooi. En Pieter Meijer die zegt, wat is dit genieten zeg. Mooie lijst met leuke muziek en pareltjes tussendoor als Purple Rain. Bedankt Radio 10. Ja, niks te danken Pieter, graag gedaan. Twee voor de prijs van één dus, want Purple Rain heeft eigenlijk de lengte van twee liedjes. Ruim 8 minuten lang. Muzikale duizendpoot Prince, The Symbol, His Royal Badness, The Artist of Tafkap, want één artiestennaam is ook maar zo saai. Purple Rain staat op 14 in de 80s en 90s top 1500 van Radio 10. Goed dat je erbij bent deze mooie tropische zondagavond. En welke 90s act kost je 12.500 euro voor een half uurtje optreden? Dat is Too Unlimited. Dus voor wat 90s energie tijdens je buurtbarbecue of je vrijdagmiddagborrel op je werk of gewoon als intiem keukentafelconcert bij je thuis, Too Unlimited zou een optie kunnen zijn. Op 13 hoor je ze met No Limit.

0: Het liedje met misschien wel de beroemdste drumsolo ooit gemaakt. In the Air Tonight. En die wordt ook veel nagedaan en nagespeeld. Een beetje met geïmproviseerd materiaal. Op YouTube. Moet je maar eens even opzoeken. Bijvoorbeeld deze man die gebruikt zijn keukenkastjes en keukenlades voor die drumsolo. En daarna was hij waarschijnlijk toe aan een nieuwe keuken. Misschien kun je het vanavond zelf ook gaan uitproberen in jouw keuken. Net echt, maar ja, niets overtreft het origineel van Phil Collins in the Air Tonight op 12 in de 80s en 90s. Top 1500 bij Radio 10. Zondagavond nog even niet aan de maandag denken, of juist misschien wel. Want vanaf morgen maak je namelijk de hele week kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti in de Ziggo Dome Amsterdam. 6 april volgend jaar is dat. Daar staat hij dan met zijn wereldtour. Dus Sebastassa, una canzone, musica e corse della vita, più bella cosa. Hij gaat ze allemaal live daar voor je zingen. En jij kunt daar dus bij zijn. Vanaf morgen de hele week kans. Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. En nu door met aftellen in de 80s en 90s top 1500 met The Winner Takes It All van ABBA op
1: 11.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: De finale van de 80's en 90's top 1500, zometeen met de bovenste 10 uit de lijst. Nu het Radio 10 nieuws van 8 uur.
17: In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum, bij Dortmund, is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. En dan nog het Radio 10 weer, door Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden.
16: Radio Team Verkeer dan door Flitsmeister op deze zondagavond. A7 Heerenveen Den Oever tussen Zürich en de brug over de Laurentius. Lorenz Sluis moet ik zeggen, 5 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 13 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar 10 minuten vertraging.
0: 80's en 90's, top 1500.
7: Jules van Hest.
16: En het begin van het bovenste team met zometeen Rick Astley, nu Robbie Williams op 10 en Angels.

We're Gonna Give You Up, Rick Astley in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. En je vraagt je misschien af, hoe gaat het tegenwoordig eigenlijk met Rick Astley? Bijna 40 jaar na deze hit, Never Gonna Give You Up. Nou, begin dit jaar is hij 60 geworden, Rick Astley. Hij bracht een nieuwe single uit, Waiting On You heet hij.

Daarna bracht Rick nog een single uit, Raindrops. Nou, klinkt wel goed, hè? Een nieuwe muziek dus van Rick Astley. Hij heeft daarnaast ook nog een grote arena-tour gedaan door Groot-Brittannië en Ierland. Met onder andere een show in de O2 Arena in Londen voor 20.000 diehard Rick Astley-fans. En ondertussen is hij ook nog bezig met een zomertour door Europa. Met volgende maand optredens in Denemarken, Duitsland en Spanje. Het is wel duidelijk, de wereld houdt nog steeds van Rick Astley. Aftellen in de 80s en 90s top 1500. De grote finale die was vrijdag al, maar ja... Waarom zou je maar één keer genieten als het ook gewoon twee keer kan? Dus daarom opnieuw de finale met de bovenste 8 liedjes nog voor je. Met zometeen onder andere een zangeres die een film wilde maken. Alleen ze kreeg geen goedkeuring van een bekende filmmaatschappij in Hollywood, Amerika. Wie is zij? Dat hoor je zometeen. En nu beginnen aan de nummer 8 met The Golden Earring. Bij Radio 10, When the Lady Smiles.

0: Ken je dat verhaal van die film die ze over het leven van Madonna zouden gaan maken? Nou, die film die komt er niet. Ladies and 90's, top 1500. Het hele feest gaat niet door, is van tafel geveegd. Want Madonna kreeg namelijk wat oneenigheid met de filmmaatschappij Universal Pictures over het budget voor die film. Madonna zei, ik heb een groots leven gehad, dus ik heb ook een groot budget nodig. Maar ja, daar ging die filmmaatschappij niet in mee. Dus Madonna kreeg niet het budget wat zij voor ogen had. Ze had zelfs nog aangeboden Madonna om het in Servië te gaan filmen, omdat de productiekosten daar veel lager zijn. Maar ja, die filmmaatschappij zei, Madonna, jij houdt het in Servië nog geen 4 dagen vol. Nou ja, toen was het een moddersmijten begonnen. En om het nog complexer te maken, Netflix bood aan om in plaats van een film een serie over haar leven te maken. Maar Madonna mocht daarvoor niet het script gebruiken dat zij bij filmmaatschappij Universal had aangeboden. Ze kon het script wel overkopen, maar dan wel voor een belachelijk hoge prijs, terwijl ze het script zelf gewoon geschreven heeft. Kortom, bij deze de cliffhanger van dit bijzondere verhaal. Hoe loopt dit af? Nou, voorlopig dus geen film over het leven van Madonna. Maar wel staat ze in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10 met de Like a Prayer op nummer 7. Onderweg ben je naar de nummer 1, die hoor je vlak voor 9 uur vanavond. En eerst hoor je Careless Whisper van George Michael op
1: 6.

0: jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: 80s en 90s, top 1500.
13: Jules van Hest.

was het een groot feest voor de Spice Girls en alle fans wereldwijd, want hun grote hit Wannabe was jarig namelijk. Exact 30 jaar geleden dat die uitkwam. En zolang de Spice Girls geen reunietour gaan doen, kun je altijd nog naar een optreden van Totally Spice gaan. De Nederlandse Spice Girls Tribute Band. En bij Totally Spice heten de Spice Girls dan geen Mel B, Mel C, Emma, Gary of Victoria, maar Roosje, Charlie, Roni, Nancy en Sanne. En de Spice Girls in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10 op nummer 4. En dat betekent nog maar 3 liedjes over. En dan weet je wat er op nummer 1 staat. Die hoor je zo meteen. Eerst nog op nummer 3 dus. Toto, dit is Africa.

maand per jaar houdt hij vrij om vakantie te vieren in Dubai met zijn gezin. Dus een beetje family time, cocktails drinken in het zwembad, een beetje bijtanken, dat soort dingen. En die andere 11 maanden doet hij 240 shows in het hele land. Van festival tot feesttent, overal lekker de beuk erin met zijn happy hardcore. DJ Paul Elstak, Rainbow in the Sky hoor je op 2 in de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10.

0: Je bent bij de finale van de 80s en 90s top 1500 bij Radio 10. Spannend! En wat staat er dan op nummer 1? Het is de zanger die afgelopen donderdag 17 jaar geleden overleed, maar zijn muziek is voor altijd. Michael Jackson en Billie Jean.
1: Nummer 1.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
18: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. En dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. In het Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig bij 22 tot 28 graden.
22: Vanaf morgen maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

it over. Till it's over. Het is niet voorbij voordat het voorbij is. Ja, dat had zo een uitspraak van Johan Cruijff kunnen zijn. Lenny Kravitz schreef toen zijn huwelijk met actrice Lisa Bonet op springen stond, als een soort van hoopvol briefje dat het misschien nog eens goed zou komen. Dat kwam het helaas niet, maar het leverde wel een van zijn grootste hits op. Dat was It Ain't Over Till It's Over. Goedenavond, dit is Radio 10 op zondagavond, het laatste stukje van je weekend. En as we speak begint de knock-outfase van het WK voetbal. Dat betekent dat vanaf nu elke verliezer naar huis moet, maar hier hebben we gelukkig alleen maar winnaars. Dit zijn namelijk de top 4000 classics met het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Daarin zometeen een Engelse superster die op haar 19e haar vriend een flinke klap verkocht en daar een wereldhit aan overhield. En we vieren straks de verjaardag van een Amsterdamse rapper die niet zo van grenzen houdt. Namelijk Ray Slijngaard van Too Unlimited. Eerst een liedje uit 1973 dat in 1992 een tweede leven kreeg, toen regisseur Quentin Tarantino het gebruikte in de film Reservoir Dogs. Nou, mocht je die film ooit gezien hebben, dit zit onder de beroemde oorscène. Afgelopen december op 1517 in de top 4000 stuck in the middle with you. Dit is Steeler's Wheel.

19 jaar was ze. En ze had net ontdekt dat haar vriend was vreemd gegaan. Dus ze zocht hem op in de pub en gaf hem vervolgens een harde klap. Daarna werd ze uit de pub gezet, rende Oxford Street op, keek nog een keer om en ontdekte dat er helemaal niemand achter haar aan kwam. Ja, waar ren ik eigenlijk achteraan, dacht ze. Een leeg stuk stoep. En zo ontstond haar allereerste grote hit, Chasing Pavements. Dat was Adele. Je hebt Radio 10 aan de Top 4000 Classics met zometeen een hit waarmee je meteen in de 80's terechtkomt. Maar hij is eigenlijk veel ouder. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En eerst is het tijd voor taart. Want Ray Slijngaard van Too Unlimited heeft vandaag 55 rondjes om de zon gemaakt. Geboren in Amsterdam en voordat hij rapper werd, stond hij als hulpkok in de keuken op Schiphol. In 1991 ruilde hij de koksmuts in voor de microfoon en werd hij samen met zangeres Anita Dodd het gezicht van de succesvolste Nederlandse danceact ooit. Goed voor meer dan 20 miljoen verkochte platen. Van harte, Ray. Je hoort hem nu.

0: obscuur soul-hitje van Gloria Jones uit 1965. Softcell bouwde het om tot een wereldhit. Dat was Tainted Love. Je luistert naar de Top 4000 Classics van Radio 10... met zo'n klassieker waar Aretha Franklin haar vingers niet aan wilde branden. En we gaan straks 40 jaar terug in de tijd... naar een legendarisch afscheid in Wembley. En we gaan zo los met deze... Ja, Footloose, Kenny Loggins, hoor je zo.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
6: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: Wat goed dat je erbij bent. Dusty Springfield staat voor je klaar. Wham komt eraan en eerst Footloose. Hier is Kenny Loggins.

0: allereerste verliefdheid. Het blijft bijzonder.
1: Top 4000 Classics.
0: En dit was ook nog eens een hele spannende verliefdheid. Een meisje valt voor Billy, de zoon van de dominee. Steeds als de dominee op bezoek komt en aan de keukentafel in gesprek gaat met haar ouders, glipt zij met Billy naar buiten. En wat hij haar er allemaal leert, tja, dat vertelt het verhaal helaas niet. Het werd overigens geschreven voor Aretha Franklin. Die was zelf dochter van een dominee en vond daardoor de tekst veel te gewaagd. En zo kwam het terecht bij Dusty Springfield. Dat was Son of a Preacher Man. Je hebt Radio 10 aan met tot middernacht de Top 4000 Classics. Daarin zometeen een Braziliaanse zomerhit met een titel die zoiets betekent als oh, als ik jou te pakken krijg. Eerst gaan we 40 jaar terug in de tijd naar 28 juni 1986. Het Wembley Stadium in Londen is tot de nok toe gevuld met 72.000 uitzinnige fans die af zijn gekomen op het allerlaatste concert van het duo Wham. Dat heel toepasselijk The Final heet. Ja, en George Michael en Andrew Ridgeley die maken er echt een feestje van. Elton John die komt verkleed als Ronald McDonald het podium op. Simon Le Bon van Duran Duran die duikt op voor de laatste noot. En de tranen vloeien die avond rijkelijk. Ja, en dit is waar Wham die laatste avond het concert mee opende. Een lekkere hit die daar uiteraard ook in de Top 4000 staat. Dit is

Radio 10 en Vanessa Williams. In 1984 werd ze de eerste zwarte Miss America. Maar nog datzelfde jaar moest ze haar kroon en haar sjerp alweer inleveren. Er waren namelijk wat pikante foto's van haar opgedoken. Dat leidde tot een gigantisch schandaal, maar gelukkig wist ze zich helemaal terug te knokken. Ze groeide uit tot een gevierd zangeres en actrice en kreeg jaren later zelfs excuses van de Miss America-organisatie. Ja, het beste kwam dus echt als laatste. Save the best for last. Dat was Vanessa Williams. Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met straks na 10 onder andere George Harrison en Pink. En eerst een nummer dat in 1967 voor flink wat ophef zorgde. De Rolling Stones die kwamen spelen in de Ed Sullivan Show, destijds de late-night talkshow van Amerika. En Sullivan die vond de titel van het liedje veel te brutaal voor de nogal vrome en preutse Amerikaanse kijkers. En dus werd Mick Jagger gedwongen om in plaats van Let's Spend the Night Together, het neerkuizen Let's Spend Some Time Together te zingen. Hij deed het met duidelijke tegenzin en met rollende ogen. Dit is dus de Stones.

0: Zo. Damn.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
6: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Oranje fans opgelet,

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets. Casino.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing. En daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten, lokaal 28 in Limburg.

In 1990 raakte Gloria Estefan zwaar gewond bij een ongeluk met haar tourbus. Ze brak haar rug, maar wist zich gelukkig terug te knokken. Dat was Get On Your Feet. En daarvoor Beatle George Harrison. Je zou van iemand van zijn status misschien verwachten dat hij het zelf heeft geschreven. Maar hij leende het. Hoor maar!

grappig om te horen. Uit 1962 komt dit. James Ray heet deze zanger. Ja, en 25 jaar later werd het dus een hit voor George Harrison. Je hoorde Got My Mind Set On You. 10 uur geweest, zondagavond, totdat je Radio 10 aan hebt. Albert-Jan hier met de Top 4000 Classics. Pink en de Whistars zometeen. En ik open straks de Top 4000-file van George Ezra. Eerst een band die hier in Nederland misschien niet heel bekend is, maar die begin jaren 70 in Amerika echt gigantisch was. Zo groot zelfs dat ze een concert sneller uitverkochten dan de Beatles. Ja, het zijn 3 mannen uit het stadje Flint in Michigan. Dit is Grand Funk Railroad met in Some Kind of Wonderful.

Waar verlangen is, daar ontstaat een vlam. En waar een vlam is, daar gaat vroeg of laat iemand zijn vingers branden. En zie daar de eeuwigdurende cyclus van de liefdesrelatie. Pink staat trouwens met 17 hits in de top 4000. Deze was afgelopen december haar op 1 na hoogst genoteerde op 654. Dat was Try. Je bent bij Radio 10 op zondagavond met zometeen twee Engelsen die bewijzen dat er soms toch iets goeds komt uit verveling. Eerst gaan we precies 47 jaar terug in de tijd. Op deze dag in 1979 was in de Nederlandse bioscopen voor het eerst The Wiz te zien. Een swingende, soulvolle versie van het bekende verhaal van The Wizard of Oz. En met een sterrencast met comedian Richard Pryor, Diana Ross als Dorothy en een piepjonge Michael Jackson als de vogelverschrikker. En twee liedjes uit The Wiz hebben de top 4000 gehaald. De bekendste is Brand New Day. En dit is het nummer waarop ze samen het beroemde gele bakstenen pad volgen. Easy on down.

0: Radio 10 en de Pet Shop Boys. Neil Tennant schreef dit nadat hij een film had gezien over tieners in de Amerikaanse buitenwijken die uit pure verveling de boel kort en klein sloegen. Ja, een echte klapper dus, deze hit. Dat was Suburbia. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zometeen een zanger die graag met nepbloed speelt. Ik open straks de top 4000 verhaal van George Ezra. En deze komt eraan. Mamma mia, here I go again. Ja, Mamma Mia, ABBA, zometeen.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
18: Sorry, het is WK.
19: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: Altijd in de weer met slangen, guillotines en nepbloed. Maar in zijn vrije tijd was hij gewoon een rustige golfliefhebber. Een soort van muzikale Jekyll en Hyde dus. Alice Cooper en Poison.
1: Top 4000 File.
0: Dit zijn de Top 4000 Classics van Radio 10 met zometeen een nummer 1 in 1988. Eerst open ik de Top 4000 File van George Ezra. Een Britse zanger die pas in de 30 is, maar met een stem die klinkt alsof hij al 70 jaar sigaren rookt. Zo'n lekkere, warme, diepe brombas waar je lekker in weg kan zakken. Hij brak door met een liedje over Boedapest, een stad waar hij op dat moment nog nooit was geweest. Hij zat tijdens een treinreis ergens anders vast met vertraging en schreef een liedje over de plek waar hij eigenlijk had willen zijn. Ja, George Ezra staat met 4 hits in de lijst en dit zijn ze.
2: 39.

De top 4000 hits van George Ezra. Je hoorde Anyone For You, Green Green Grass, Shotgun... en zijn hostgenoteerde de hit over de stad die hij nog nooit gezien had. Dit is Budapest bij 10.

bij de bloemist om een bosje top 4000 hits, dan wordt het waarschijnlijk een bosje rode rozen. We hebben bijvoorbeeld Bed of Roses van Bon Jovi, Kiss from a Rose van Seal, The Rose, Rose Garden, La Vie en Rose. En Roxette zorgt waarschijnlijk voor de opvulling, want dit is een van de weinige hits over bloemen die niet per se over rozen gaat. Fading Like a Flower. Je luistert naar de top 4000 classics van Radio 10 met zometeen na 11 onder andere Whitney Houston en Phil Collins. En nu een top 4000 hit die niet over liefde gaat, maar over verdraagzaamheid. Het draait om een simpele gedachte. Om de wereld te laten draaien heb je alle soorten mensen nodig, want juist onze onderlinge verschillen maken het interessant. Dit is Robert Palmer bij 10 en Every Cat.

0: Je kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Komende week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, rette katet. En vamos naar Beterbed.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
7: Plintenfabriek.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Voor elke stijl de juiste afwerking.
7: Plintenfabriek.nl.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
17: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
13: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Het ANP-nieuws van 11 uur.
23: Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim €30.000 op. Het Radio 10 weer door weer online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.

Na alle zwijmelballads uit de jaren 80 wilde ze een keer laten horen dat ze ook gewoon kon swingen. En daarvoor huurde ze de heetste producers van het begin van de 90's in, L.A. Reid en Babyface. Die werkte onder andere met Madonna, Boyz II Men en zelfs Eric Clapton en ontdekte later artiesten als Pink, Outkast en TLC. En ze maakte voor Whitney Houston een funky, brutaal dansnummer waarmee ze haar brave imago van zich afschudde. Dat was I'm Your Baby Tonight. Goedenavond, welkom in het laatste uur van je zondag, van je weekend en van de Top 4000 Classics voor vanavond. Dit is Radio 10 met het lekkerste uit de grootste hitlijst aller tijden met zometeen Phil Collins. En we staan straks stil bij de geboortedag van een onsterfelijke Nederlander. Eerst een man die geboren werd op het Caribische eiland Trinidad, naar Londen verhuisde en daar in eerste instantie zijn geld verdiende aan de lopende band in een autofabriek, tot hij de kans kreeg om een liedje op te nemen. Zijn naam is Billy Ocean. Inmiddels staat hij met 8 hits in de Top 4000, maar het begon allemaal in 1977 met dit nummer, Red Light bij 10.

0: Ja, je zou toch zweren dat dit een echte originele Phil Collins is? Maar nee, hij schreef deze niet zelf. Het is een cover van een nummer dat in 1978 al een hit was voor Leo Sayer. Phil die blies het in 2002 nieuw leven in. Dat was Can't Stop Loving You. Je bent bij Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics... met zometeen de succesvolste disco-act die we ooit in Nederland gehad hebben. Eerst staan we stil bij de geboortedag van een man... die vandaag 109 jaar geleden werd geboren. Cabaretier, acteur en zanger Wim Sonneveld. Eind jaren 60 hoorde hij dit Franse chanson. Ja, het is Frans, dus ik heb meteen kippenvel. La Montagne van Jean Ferrat. En daar schreef de partner van Wim Sonneveld, tekstdichter Friso Wiegersma, een Nederlandse versie op en die ging over zijn eigen dorp Deurne, dat inmiddels zo veranderd was dat hij het nauwelijks nog herkende. Tja, dingen veranderen nu eenmaal. Maar ja, daar kun je natuurlijk soms wel een klein beetje melancholiek van worden, of zo. Afgelopen december op 195 in de Top 4000. Dit is Het Dorp.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets.

0: Radio 10 en een Amsterdamse band die eind jaren 70 de Nederlandse disco op de kaart zetten en er zelfs in het buitenland mee scoorde. Spargo, ze staan met 3 hits in de lijst en daarvan is dit de bekendste. You and Me. Dit zijn de top 4000 classics van Radio 10 met zometeen een oude Ierse brompot die zich een keer van zijn meest vrolijke kant laat horen. Nick Kamen hoor je ook straks en we gaan zometeen lopen als een Egyptenaar. Met de Bengals.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Hey,
10: Albert Jan Sluis.
0: Goed dat je er nog steeds bij bent. Zometeen Van Morrison, Nick Kamen komt eraan. En eerst Walk Like an Egyptian.

0: Radio 10 en een zanger die niet bepaald bekend staat als het zonnetje in huis.
1: Top 4000 Classics.
0: De muziek van Van Morrison klinkt vaak mijmerend en zwaarmoedig, maar heel af en toe gooit hij de luiken open en dan krijg je dit. Misschien wel zijn vrolijkste plaat ooit. Eentje waarvan je spontaan een glimlach op je gezicht krijgt. Van Morrison, Bright Side of the Road. Je bent bij Radio 10, dit zijn de Top 4000 Classics, met zometeen een Duitse band die op zoek gaat naar het geheim van een eeuwig leven. En eerst een man die al wereldberoemd was voordat hij ooit een noot had gezongen. In 1985 trok hij in een wasserette zijn spijkerbroek uit, gooide hem in de wasmachine en wachtte rustig in zijn boxershort, terwijl op de achtergrond de hit I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye klonk. Dat was in een commercial voor Levi's spijkerbroeken. De helft van de kijkers smolt volledig weg en daaronder was ook ene Madonna, die zijn eerste hit Each Time You Break My Heart voor hem schreef. Nou, dit liedje schreef hij zelf 4 jaar later. Dit is Nick Heyman bij 10 en I Promised Myself.

Vlak na haar scheiding van acteur Liam Hemsworth in 2019... zette Miley Cyrus haar verdriet om in pure bevrijding. Ja, dat deed ze met een dikke knipoog naar Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Deze hit leunt namelijk zo zwaar op haar nummer Edge of 17... dat er met officiële toestemming van Stevie zelfs een speciale mashup van de twee liedjes gemaakt is. Met de titel Edge of Midnight. Dat was Miley Cyrus en Midnight Sky. Ja, en daarmee sluiten we de Top 4000 Classics weer af voor vandaag. Morgenavond vanaf 9 uur is er een nieuwe. En voor de reis naar huis heb ik vandaag even een boot geregeld. Aan het roer staan 7 gekke Britten die hun carrière begonnen onder de naam The Nutty Boys. Ik heb het natuurlijk over Madness.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na 2 zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt de Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het Radio 10 weer door weer online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
8: Radio 10.

0: In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden, kwam op de vooruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het Radio 10 weer door weer online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Radio 10.

0: Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Lieke Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter. En Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter en was net iets langzamer dan het Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992. Het Radio 10 weer door weer online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Radio 10.